0: FM via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

So make a lot of things happen. What do you want to happen?

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.

schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.

twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer.

man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom weer op deze zondagmorgen. Het is vandaag 12 juli. Fijn dat u weer luistert. U luistert naar het programma Loof den Heer. En wij zenden uit van 9 tot 12. En de komende 3 uur staan in het teken van koor en samenzang, een kerkdienst en de verzoekplaatjes. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 schakelen we over naar een kerkdienst die vanmorgen wordt uitgezonden vanuit de hervormde gemeente Te Heerde. En de voorganger is dominee M. de Jager. Rond 11:30 zijn er de verzoekplaatjes. En vanuit de studio wens ik u mede namens onze technicus Harry van den Berg een goede en een gezegende morgen toe. En mijn naam is Theresia Lagendijk. U gaat luisteren naar het eerste lied van vanmorgen en dat is Heer God, U loven wij. En het wordt gezongen door een groot Veluws koor.

U hoorde de lofzang uit Heerde en ze zongen Venu Jesu, Amor Mi. Het volgende lied wat u gaat horen is Ik geloof in God de Vader. En het wordt gezongen door koorzang Geloof en Vertrouwen uit Elburg.

We hadden u graag willen luisteren naar de hervormde gemeente in Heerde, maar er is een storing opgetreden. Dus we schakelen nu over naar een kerkdienst die wordt uitgezonden vanuit de gemeente uit Heer, uit Veessen. Ik wens u een gezegende dienst.

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in de eredienst in Veessen. De eredienst van 12 juli 2026. Ook onze gasten, hartelijk welkom. En degene die op afstand meeleven of eventueel nog later de dienst willen maken. De voorganger van vandaag is dominee Jan Stap, ons wel bekend. En het orgel wordt bespeeld door Jacco van Gelder. Ted Hogers stond op het rooster, maar die heeft van de week een terugval gehad met zijn pacemaker. Ellen verzorgt de uitzending, Joukje is de koster. Alle collectes zijn aan de uitgang. Ze zijn bestemd voor diaconie, voor kerkvoordij en voor muziek en koren. Maandagavond is er gebedskring bij Harry en Marina de Velde. De bloemen van vandaag gaan naar Willy van der Scheer. Die is jarig geweest, nog van harte gefeliciteerd. Annie van Dieren is vandaag jarig, ook van harte gefeliciteerd. Jij komt vast nog wel aan de beurt met de bloemen. En Willy wil ze wel zelf meenemen straks, de bloemen? Ja, fijn. Zondag 19 juli aanstaande gaat dominee Bransen uit Harderwijk voor. En staande zingen we nu ons intochtslied. Dat is van de evangelische liedbundel nummer 351. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Mede namens voorganger en kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.

Laten we stil zijn voor het aangezicht van God en deze dienst aan hem opdragen en voor elkaar om een zegen vragen.

Ook vanmorgen belijden we met hart, mond en ziel dat onze hulp in de naam is van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 313, Zonne der Gerechtigheid.

Na het gebed van toenadering zingen we lied 308, het eerste couplet zonder nadere aankondiging. Laten we bidden. Heere God, als we zo voor uw aangezicht naderen, dan willen we u de lof brengen, de eer, ja, alles wat u toekomt. En Heer, we danken u dat u ons vanochtend hier in deze kerk samenbracht, maar ook in al die andere kerken waar mensen die in u geloven samenkomen. En wil u vragen, wilt u ons in Jezus Christus rein voor uw aangezicht stellen, opdat ons loflied ook werkelijk als een lofoffer voor u mag opstijgen. We bidden om ontferming over deze wereld. We bidden u voor de landen waar oorlog is, waar gebombardeerd wordt, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar haat groeit, waar liefde verdwijnt. God, schenkt gij de vrede terug in Europa, tussen Oekraïne en Rusland, in het Midden-Oosten, tussen Israël en de omringende landen, ook met Iran, tussen Afghanistan en Pakistan en al die andere gebieden ook in Afrika, hier waar steeds weer opnieuw geweld oplaait. We bidden om ontferming. Erbarm u over ons. In Christus' naam. Amen.

lees u als genadeverkondiging enkele versen uit 2 Timotheus 1, waar de apostel schrijft, en dat is naar aanleiding van de doop ook, als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Als we hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. We antwoorden met het vierde couplet van lied 308.

dankbaarheid lees ik uit 2 Timotheus 1 in de versen 7 tot 10. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered, ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. We antwoorden met lied 341, Heer God, u loven wij.

Laten we bidden. Vader, we danken u dat we zo een ogenblik in de week mogen hebben dat we even alles los kunnen en mogen laten wat er ons in de afgelopen week heeft beziggehouden. Even een moment van rust, een moment van bezinning, een moment ook van bij u thuiskomen. En we willen u vragen, wilt u, als we de schrift gaan openen, zelf de verkondiger zijn, die de woorden uit de Bijbel in ons hart legt, opdat wij ze mee kunnen dragen, maar ook kunnen overdenken, eruit en ernaar leven. En daarom vragen we u om met uw geest in onze harten te komen, in ons leven te komen. En dat wij door uw geest zullen verstaan wat gij tot ons wilt zeggen. Dat bidden we in de naam van Jezus onze Heer. Amen. De eerste lezing is uit Matteüs 10, de versen 24 tot 39. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Jezus werd op een gegeven moment Beelzebul genoemd. En dat was een nickname voor de duivel. Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. En niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in het Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en zijn moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. We antwoorden met: zolang er mensen zijn op aarde. Liedboek 480, 88 en dan de B-versie. 1, 2 en 3.

De tweede schriftlezing is uit Romeinen 5. Daar heb ik de versen van weggescaped, dus ik kan u vertellen welke versen ik ga lezen. Maar de genade gaat zijn overtreding verder te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade van God, die God aan alle mensen schenkt, door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat alleen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwig leven. Dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Amen. We antwoorden met de coupletten 4 en 5 van gezang 488.

De verkondiging zingen we gezang 443, vers 1 en 3, zonder nadere aankondiging. Wat ben je waard? Hoeveel ben je waard? Misschien een wat rare vraag. Maar als je als kind van God de Bijbel leest, en ook als dominee, dan loop je echt wel tegen teksten aan waar je denkt, in vredesnaam, wat moet ik hiermee? Wat staat er nou eigenlijk? Nou, dan heeft de Heer Jezus het over twee musjes en de haren op je hoofd die geteld zijn. Nou heb ik er nog wel een paar, Gerrit iets minder, Bert ook iets minder, Jan helemaal wat minder, Gert heel veel, maar elke haar is geteld, zegt Jezus. En die twee musjes, die zijn God heel veel waard. Hoeveel te meer ben jij God niet waard? Terwijl als wij het hebben over hoeveel ben je waard, het heel vaak gaat naar de maatschappelijke context, de bankcontext, het salarisstrookje. Hoewel jongeren het eerder hebben over, ik heb zoveel volgers. Ik heb zoveel van dit. Facebook niet meer, maar Instagram bijvoorbeeld. Duizenden volgers. Nou, dan ben je heel goed. Maar gaat het daarover? Ben je dan wat waard? Als je een dikke bankrekening hebt, iets met 6 nullen of zo. Ja, het is soms makkelijk, maar het kan ook lastig zijn. Maar bepaalt dat jouw waarde? Ik ben toch maar eens wat meer in die tekst ingedoken en dan ontdek je eigenlijk, zeker als je dat probeert te combineren met Romeinen 5, dan ontdek je dat het in de allereerste plaats helemaal niet gaat over mijn fouten. Ik word niet bepaald, de waarde van mij wordt niet bepaald door de fouten die ik maak. Of in de woorden van Paulus, de zonden die ik bega. Dat bepaalt niet mijn waarde. Het bepaalt eigenlijk zelfs niet wie ik ben. En Paulus vergelijkt dan Adam als archetype van de zondaar en Jezus als de overwinnaar op de zonde. Tegelijkertijd, toen ik dat zo opschreef, realiseerde ik me, ja, maar ik schiet regelmatig tekort in mijn relatie tot anderen. Ik stel mensen teleur. Ik voel me af en toe ook wel schuldig. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dat kan allemaal wel waar zijn. Maar mag dat bepalen wat ik waard ben? Mag dat bepalen wie ik ben? Mogen dat bouwstenen zijn van mijn identiteit? En dan ga je die woorden van Paulus nog eens een keer heel goed lezen. Door één mens kwam de zonde in de schepping. En door één mens kwam ook de genade. En dan zie je welke rol God daarin speelt. Die ene mens, Adam als archetype, staat voor de zonde van heel de mensheid.
En dan zendt God Jezus, die als rechtvaardige, als tzaddik, ook voor heel de mensheid staat. Maar juist in zijn zondeloosheid. En juist omdat hij, de zondeloze, stierf aan het kruis, kon hij een streep zetten door de zonde van

Dat mijn waarde, dus ook jullie waarde, niet bepaald wordt door wat een ander van me vindt. Jezus waarschuwt in zijn gedeelte zijn discipelen en zegt, denk erom, jongens, ik ben onbegrepen. De schriftgeleerden, de priesters, ze kunnen hartstikke goede theologen zijn, maar ze hebben eigenlijk geen idee wie ik ben. Ja, ze hebben me zelfs voor de duivel uitgescholden. Dus ga er maar van uit dat jullie ook onbegrepenen zullen zijn. En misschien heb je, en we hebben nog een jongere onder ons, misschien ervaart, en Elle boven ook nog een jongere, en Jouke ook nog een jongere. Misschien hebben jullie dat in je opleiding veel sterker ervaren dan wij die wat ouder zijn, jongere ouderen. Maar in mijn tijd was het nog heel normaal dat je geloofde, naar de kerk ging. Het hoorde er allemaal bij. Maar ik denk dat jij heel veel aanloopt tegen medestudenten die waarschijnlijk helemaal niks hebben met geloof. En misschien niet eens weten wat een kerk is. En ik loop regelmatig aan tegen mensen die vragen van, ja, maar wat bent u dan? Of wat doet u dan? Ja, ik ben dominee. Wat is dat dan toch? En dus, mensen weten ook heel veel dingen niet meer. En ik weet nog wel, toen ik hier in Veessen stond, toen hadden we de groep 20-plus bijbelstudiekring. En een van de mannelijke deelnemers, een bouwvakker, vertelde hoe zijn collega's hem behandelden als hij voor zijn eten bad. Dan werd hij eigenlijk min of meer een beetje beschimpt. En ik denk vandaag de dag al helemaal. Je voelt je onbegrepen. Soms zelfs in je vriendenkring. En je ervaart misschien ook wel de druk om erbij te willen horen. Want je wilt niet die eenling zijn, die uitzondering zijn ten opzichte van de anderen. Nou, er is in ieder geval één plek waar je er absoluut bij mag horen. En dat is hier. In de gemeente van Jezus Christus mag je er helemaal bij horen. Of je nou grijze haren hebt, of blonde haren, of mooie zwarte haren. Of je één bent, oh nee, nul bent. En vervolgens één. Of 96. Maakt allemaal niet uit. Je mag er bij horen. En ik las onlangs iets over een project dat kinderen uit de gemeente bij ouderen op visite gingen. En hoe dat matchte. En hoe ze ontdekten hoeveel ze gemeenschappelijk hadden. Dus dat en dit. Het derde wat belangrijk is en wat zeker je waarde bepaalt, is dat je met genade gekocht bent. En dat is een beeld. Dat komt van de slavenmarkt af. Een slaaf, nou ja, wat is die waard? Zullen we zeggen voor het gemak 30 zilverlingen. Daar werd Jezus voor verkocht. Voor verraden. En jij wordt dan als slaaf van de zonde vrijgekocht en overgezet in het koninkrijk van God. En in Romeinen 5 is dat iemand die gekocht wordt, iemand die een behoorlijke schuld heeft. Want als je schulden had, kon je ook in slavernij geraken. En die schuld wordt betaald. Ik zag laatst op de Beamer in de gemeente waar ik op bezoek was, de voorganger een kassabon gebruiken. Nou, dit, resultaat 0. Is al betaald.

Ik hou zelf niet van dat soort beelden en plaatjes, maar het drukt wel precies uit wat de Romeinen wil zeggen. Jezus kwam voor ons en hij stierf voor mensen die niet perfect zijn. Ik ben niet perfect, u bent niet perfect. Ook al doen we af en toe wel eens dat we perfect zijn, maar laten we maar gewoon eerlijk zijn, we zijn geen van alle perfecte mensen. Er is overal wel een klein zwart vlekje op. Maar één ding wel. Realiseer je dat tot in de diepste vezels van je leven, je bent geliefd. Je bent een geliefd mens. God houdt van je. En Jezus houdt ook van je. En het feit dat zij van je houden, maakt ook dat je keuzes durft te maken. Goed of fout, maakt niet uit, keuzes maken. En Jezus zegt dan, maar kies dan wel voor mij. En waarom zegt hij dat? Omdat alles wat we belangrijker vinden dan hem, eigenlijk ook tegelijkertijd onze identiteit in hem weer afbreekt. En die identiteit ligt niet in carrière maken, ligt niet in onze vriendschappen, ligt ook niet in het succes wat we hebben. Maakt niet uit. Onze vriendschappen, hartstikke mooi. En je kunt ook best vrienden hebben buiten de geloofsgemeenschap. Maar blijf Jezus centraal stellen in je leven. En alles wat je daarvoor kiest om buiten Jezus te plaatsen, doet je identiteit in hem tekort. En misschien zit je nog wel met de vraag, ja, maar ben ik wel goed genoeg? Een vraag die ik eigenlijk in mijn hele predikantschap wel tegengekomen ben, bijvoorbeeld ten aanzien van het avondmaal. Ben ik wel genoeg, goed genoeg om avondmaal te vieren? Mag ik wel aangaan? Ja, maar Jezus is juist gestorven voor mensen die weten dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze hun fouten maken, dat ze niet foutloos zijn. Wat ben je nou waard? Je bent zoveel waard dat God besloot zijn zoon naar deze wereld te zenden. En dat hij al die zonden van deze wereld teniet heeft gedaan. Je bent iemand voor wie Christus wilde sterven. Je bent iemand die door God gekend is. Je bent iemand die zichzelf niet hoeft te bewijzen. Je bent iemand die mag leven uit genade. Je bent iemand wiens identiteit in Christus Jezus ligt. En weet je, in een van de andere brieven van Paulus staat dan dat we mede-erfgenamen zijn van Christus. Nou ja, en Jezus is de kroonprins van het koninkrijk der hemelen. En als we mede-erfgenaam zijn, zitten hier allemaal prinsesjes en prinsen. Hoogheden, amen. Liefde Gods die elk beminde.

Laten we binnen. Heer, we danken u. Danken u dat we in alle vrijheid hier in de kerk bij elkaar kunnen en mogen komen. We danken u dat u van ons houdt. En dat die liefde zoveel groter is dan wat wij met elkaar verkeerd doen. Heere God, we danken u daarom voor Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om alle zonden van deze wereld weg te dragen. De zonden die voor hem gedaan zijn en de zonden die naar hem gedaan zouden worden. God, dat we zo in alle vrijheid bij u mogen komen, voor u mogen kiezen, om u te willen dienen. En we danken u daarvoor, dat we in die vrijheid mogen staan. We bidden voor onze jeugd, bidden voor degenen die op school, in hun werk, onder druk staan van degenen die hun geloof belachelijk maken of ridiculiseren. God, dat ze de kracht krijgen om, ook al zijn ze jong, hun geloof vast te houden en ook gewoon met u te durven en te willen leven. Wil u bidden voor degenen die in rouw zijn? We denken aan de familie van mevrouw Don. Wees met hen. En die zoveel jaren hier samen met Piet in de kerk gezeten heeft, maar ook van alles in de kerk gedaan hebben om er een levende gemeenschap van te maken. We dragen die familie aan u op, die dankbaarheid en verdriet door elkaar zullen voelen. Wil u bidden voor Ted Hogers, die deze week een terugval kreeg. Wil u danken voor Jacco, dat hij kon invallen. Wil u danken voor de jarigen. Wees met hen in toch ook al een redelijke leeftijd. Danken u dat u hen nabij wilt zijn. Wil u bidden voor het land waarin we leven. Een land dat steeds meer verdeeld raakt. Steeds meer verdeeld raakt ook op hele belangrijke terreinen. Zowel in het maatschappelijk verkeer als ook in het economisch verkeer. Wil u bidden voor de boeren die zich opnieuw weer onder druk gesteld voelen, zonder dat er weer echte duidelijkheid gegeven wordt. We willen bidden voor de overheid, de politici, dat ze zich bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheid. En die ook, als kan, in afhankelijkheid van u durft te dragen. Bidden voor onze vorst, voor zijn gezin. Wees met hen in hun verantwoordelijkheden. In stilte bidden we de gebeden die in ons hart leven en in ons leven een rol spelen.

Hoor en verhoor onze gebeden. En laat al die gebeden samenvloeien in dat ene gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Officieel zou nu de collecte zijn. En waarom zeg ik dat? Omdat ik weet dat jullie achterin collecteren, dus er wordt gecollecteerd. Maar collecte is eigenlijk een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het is namelijk een offergave. Dus van harte bij u aanbevolen, dus geef straks met vrijmoedigheid bij de deur. En we zingen onze slotzang, en zo mogelijk staande, dat uit lied 444, 1, 2 en 3, Grote God, we loven u.

Rechtig ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van onze Heer. Draag die zegen met u en draag die zegen deze wereld in, naar mensen die u mag ontmoeten. Wees hen tot zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.

0: kerken in ons midden en in goede families zing je dan Lang zullen ze leven.
1: Lang zullen ze leven.
0: Lang zullen ze leven.

U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen werd uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Veessen. En de voorganger was dominee Stap. We gaan nu verder met koor en samenzang en u gaat luisteren door de nacht van smart en zorgen. En dat wordt instrumentaal uitgezonden.

Het christelijk urker, visserskoor, crescendo, die zong De Heer is mijn licht. Het volgende lied wat u gaat horen is Vaste rots van mijn behoud. En het wordt gezongen door een groot Veluwskoor.

God heb ik lief. En dat werd gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate in Barneveld. Het volgende lied wat u gaat horen is Neem Heer mijn beide handen. En het wordt gezongen samen met Renate Heemskerk.

Het is 11 uur geweest en ik heb nog kerkelijk nieuws. Het gaat over de zomeravondzang Licht en Leven. Op zondagavond 12 juli, dus dat is vandaag, is de tweede zomeravondzang rondom het thema Licht Leven. Er is een muzikale medewerking van Noah Junte en Esther Horst. De dienst vindt plaats om 19 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. En vanaf 18:50, dus dat is 18:50, wordt begonnen met zingen. De diensten zijn laagdrempelig en iedereen is van harte welkom. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade. Op de website www.vegheerde.nl kunt u meer informatie vinden over de zomeravondzang en de gemeente. De diensten zijn ook mee te beleven via internet. www.tv.vegheerde.nl. We gaan nu weer verder met koor en samenzang. En u gaat luisteren naar Grote God, wij loven u. En het wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk.

U hoorde nader mijn God tot bij u. En het werd gezongen door het christelijk mannenkoor. Even kijken hoor. De mannenkoor uit Scheveningen. Het volgende lied wat u gaat horen is Heilig Woord van God. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

Het is 11:30 geweest en we gaan met de verzoekjes verder. We hebben er vanmorgen maar één. En dat is bestemd voor alle verzorgingstehuizen in de regio. De Speelbrink in Vaassen, Hofje Wentakker in Heerde, Brinkhoven in Heerde en de Boskamp in het Harde. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 794. U gaat luisteren naar Blijf bij mijn Heer en het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

Dit was het verzoekje van vanmorgen, maar blijf vooral verzoekjes aanvragen, zodat dit ook het onderdeel van het programma Loof den Heer iedere zondag door kan gaan. En breng via Radio 794 een muzikale groet. Er zijn veel mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben, ziek zijn of zich eenzaam voelen. Bemoedig ze eens met een mooi lied. Natuurlijk kunt u ook altijd een lied aanvragen voor bijvoorbeeld een verjaardag of een huwelijksjubileum. U kunt dit op de volgende manier doen. U stuurt een briefje naar Radio 794 ter attentie Loof den Heer naar Dorpstraat 55 81 81 AA in Heerde. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in de brievenbus voor Villa Jacoba aan Dorpstraat 55 in Heerde. Maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar Loof den Heer, apenstaatje rtv794.nl. We gaan nu tot 12 uur door met koor en samenzang. En u gaat nu luisteren naar Psalm 119. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

0: Het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we gaan afsluiten. We hopen dat u genoten hebt van de liederen en gesterkt en getroost en bemoedigd bent door de kerkdienst die je hebt kunnen beluisteren. De technicus deze morgen was in handen van Harry van den Berg en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Theresia Lagendijk. Na 12 uur gaat Radio 794 verder met het programma Klassiek Matinee. Hopende dat u volgende week zondag weer naar dit programma luistert. En ook namens Harry wens ik u nog een hele fijne en een goede zondag toe.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd. En op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dan hebben ze nog zo'n heel mooi klein nastukje. En je zou er als presentator bijna intippelen dat dat nog komt. Maar ik heb gelukkig nog even mijn mond gehouden. U hoorde Vapentiero, Sulla Lipur Dorate. En dat komt uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. Die overigens leefde van 1813 tot 1901. En de uitvoerende waren het koor en orkest van de Royal Opera House Covent Garden. En de dirigent was Lamberto Cardelli. Ik wou u wat laten horen uit de opera Tosca. En een paar, een beetje vertellen over de opera en een paar stukken daaruit. Een stuk of 3, 4, misschien 5 stukken. En dan kreeg ik een beetje een dwarsdoorsnede. Ze noemen het ook wel eens highlights, maar ja, dat zijn dan van die buitenlandse woorden. En die probeer ik toch te vermijden. Om de taal een beetje zuiver te houden. Goed, Tosca dus, van Puccini. En ik laat u als eerste horen het derde stuk, Recondita Armonia. En ik ga straks een beetje over het verhaal vertellen. Maar eerst maar even dat de opera dus door Puccini, Giacomo Puccini, is gecomponeerd. 1858 tot 1924 leefde hij. En de opera bestaat uit 3 akten. En de première was in Rome op 14 januari 1900. En het libretto was gebaseerd op een toneelstuk met dezelfde titel. En dat was geschreven door Victorien Sardou. En dan kom ik weer aardig thuis, want in Frankrijk heb je tegenwoordig een zanger, Michel Sardou. Dus ze zitten nog steeds in de muziek. Tosca was het samen met La Bohème. Is nog steeds overigens een van de meest populaire opera's van deze componist. En het verhaal is gezet in Rome rond 1800. Maar we gaan eerst luisteren naar Recondita Armonia. En dat wordt gezongen door de bekende Zweedse tenor Jussi Björling.

0: Ja, u hoorde Jussi Björling als, even kijken, Cavaradosso. Want ik moet alle lettergrepen even zeggen. En hij zong ook nog samen met, dan moet ik even kijken of die naam er ook bij staat. Baron Scarpia staat er niet bij en Flora Tosca. Ik moet even nakijken wie die andere meneer is, want u hoorde er nog meer bij. En dat was namelijk de stem, de zanger die Cesare Angelotti uit. Beeld. Maar hij staat er niet bij in mijn programmaboekje door wie dat gezongen wordt. Het is helaas. Maar in ieder geval, het is Cesare Angelotti, dat is een voormalige consul. Die is ontsnapt uit de gevangenis. En die verbergt zich in de St. Andrew's Chapel. Dat is allemaal wel in Rome, waar zijn zuster kleren voor hem verborgen had. In die kapel had maandenlang de schilder Mario Cavaradossi, dus uitgebeeld door Jussi Björling, dat is een oude vriend van Cesare die ontsnapt is, die werkte in deze kapel van een schilderij van Maria Magdalena. En Angelotti, die weet dat in dit schilderij ook afbeeldingen zijn gebruikt van zijn geliefde, Floria Tosca. En daarom zingt hij voor haar zijn beroemde opera die u net hoorde, Recondita Armonia. Dus Recondita Armonia, dus kijk eens naar dit mooie vergelijking van die beauties, van die mooie. Goed, en dan Scarpia, die zoekt Angelotti. En die wil hem natuurlijk weer terug hebben in de gevangenis. En hij zoekt hem. En hij weet dat hij verliefd is op Floria Tosca. En hij maakt haar jaloers. En het volgende dat wij... wij gaan tussendoor nog even een tedeum. Dat hoort dus bij die kerkelijke omgeving. Het tedeum gaan wij nog even beluisteren. En dat is een koorwerk.
1: Tre sbirri, una carrozza, presto, segui da dovunque vada, ho visto, proveri.
2: Va bene, il convegno,
1: palazzo Farnese.

Ja, en er was wel koor en ook wat behoorlijk wat koor, maar de mannen zongen ook nog mee en het was duidelijk een gemixt werk. En dan gaan we zo luisteren naar Visi d'arte, visi d'amore. En dat is leven voor de kunst en leven voor de liefde. En de aria die wordt gezongen door de sopraan Zinka Milanov. En zij verbeeldt Floria Tosca. En dan gaan wij dus eventjes kijken hoe dat dan in de. Zij is dus de geliefde van Cesare Ancelotti. Zo is het. We gaan luisteren naar, ik vind het een moeilijke naam, Zinka Milanov.

Ja, een hele mooie, lieve, zachte aria. En dat is Visi d'arte, visi d'amore. En dat was leven voor de kunst en leven voor de liefde. En het zou mooi zijn als je dat kunt combineren. Maar het is, ik pak het verhaal weer even op. Dat Tosca die verraadt uiteindelijk waar Angelotti is... is verborgen en dat is namelijk bij Mario in huis later. En dat onder druk van Baron Scarpi, die dus de politie leidt. En zij heeft hem verraden. Maar ook Mario, haar geliefde, de schilder, is ter dood veroordeeld. Net als Angelotti, want die Scarpi was een slechte vent. En toen Tosca dat in de gaten had, heeft ze zich van de... Kasteel Sant'Angelo, dat de gevangenis daar is, heeft ze zich afgegooid. Dus zij is ook dood. En dan komt het maar weer uit. In een goede opera gaan ze allemaal dood. Wij gaan maar verder nog met toch hele prachtige liederen daaruit. En we nemen nu Lucia van Listelle. En wel dat is Terwijl de sterren schijnen. En dat is een hele mooie opera. Ook weer een heel mooi lied. Ook weer gezongen door Jussi Björling.

Grappig, die houdt zomaar ineens in een toontje op. Maar hij was bijna afgelopen. Waarschijnlijk iets te krap opgenomen. Terwijl het toch een hele bekende opname is. Goed, wij gaan nog naar het laatste luisteren. O Dolci Mani, dus Zachte Handen. En dat is ook een aria die gezongen wordt door Jussi Björling. En dat wordt dan de laatste. En dan meld ik u ook nog eventjes dat wat u hoorde aan muziek, dat was... Even nog kijken. Want ik heb de zin van alles tegelijk te doen. U hoorde de uitvoering, het orkest... Was van de opera van Rome. Het orkest en de koor is daarvan. En de dirigent is Erich Leinsdorf. We gaan dus luisteren naar het laatste stuk. Zachte Handen, oftewel O Dolci Mani.

Ja, ook heel mooi, heel zacht uitgevoerd. Prachtige stem ook van de tenor Jussi Björling. En een moderne versie van de opera is natuurlijk The Phantom of the Opera. En daar wil ik u ook wat van laten horen. Het begint dus met het titelstuk, gezongen door Steve Harley en Sarah Brightman.

Ja, dat is dan de moderne opera. Maar goed, het is The Phantom of the Opera. Ik wou u een kleine selectie laten horen uit de Best of Andrew Lloyd Webber. En dat is ook een hele leuke selectie door de tijd in principe. Hij heeft ontzettend veel geschreven. Maar ik wou er 3 uithalen, want anders komen we verder nergens meer aan toe. En dat zou jammer zijn. Maar ik wil graag voor u dan laten horen. De volgende, dat is weer uit een hele andere tijd. Don't Cry For Me, Argentina. En dat is gezongen door Julie Covington. En dat komt natuurlijk uit Evita.

0: Ja, prachtig gezongen door Julie Covington. Don't Cry For Me, Argentina. En dan heb ik ten slotte van deze ode aan Andrew Lloyd Webber voor u Magical Mr. Mistopheles. En dat komt uit Cats, de musical Cats. En ik ben daar een paar keer, die heb ik een paar keer gezien. Ik vond hem zo geweldig. En dan zie ik daar zo'n, ja, je ziet die zangers, die zitten allemaal in een pak. En je herkent ze niet zo erg, maar die bejaarde oude kat, die wijze kat, die werd zo ontzettend goed neergezet daar en heel uitgebeeld. Want ik heb daar met genoegen naar zitten kijken en het was geweldig, vond ik dat. Dus Magical Mr. Mistopheles, en er wordt in dit geval gezongen door Paul Nicholas.
1: You ought to ask Mr. Mistopheles, the original conjuring cat.
2: The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles.

Ja, Magical Mr. Mistoffelees. En dan is de cirkel gauw gemaakt. Tenminste, het sprongetje, het bruggetje naar The Lion King. En nu gaat luisteren naar The Circle of Life.

The Circle of Life. En dat kwam dus uit The Lion King. Het werd gecomponeerd. En dat had ik eigenlijk... Ja, ik wist wel dat hij dat werk deed. Maar dat hij dit gecomponeerd had, wist ik niet. Het is Elton John. De lyrics, de teksten zijn van Tim Rice. En u hoorde de stem van Carmen Cusack en David Shannon. En de National Symphony Orchestra onder leiding van Martin Yates. We gaan verder met gewoon even een dwarsdoorsnede door Musicaland. En we nemen nu de Fiddler on the Roof. Sunrise, Sunset.

Sunrise, Sunset. Je hoorde Len Carlo en Sarah Kestelman. En de stemmen die erachter noemen ze bij deze opname allemaal Company. En dan gaan we als laatste zo'n beetje draaien The Impossible Dream van de man of van La Mancha.

The Impossible Dream van de Man of La Mancha. En daar was de muziek van door Mitch Leigh. En de teksten waren bij Joe Darian. En ik neem alvast afscheid van u. Ik wens u een mooie, prettige zondagmiddag. En graag tot over een paar weken weer met opera, operette en musical. En ik ga eruit met Big Spender. Dat komt uit Sweet Charity. En u hoort de stem van Caroline O'Connor en haar girls.

0: Wouldn't you like to have fun?
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Rock this place. What is he like? What's he like anyway? Yo, man.

that dress. There's no way to resist her. No defense will last.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: Level 42, Something About You. En daarmee openen we deze uitzending van Live and Undercover. Het is alweer de vierde uitzending die we hier hebben op Forst Veluwezoom. Mijn naam is Romy en tegenover mij zit Jos. En samen presenteren wij de komende twee uur weer heerlijke muziek voor je.
1: Een hele goede middag.
0: Middag is het nog. Hè? Het voelt eigenlijk bijna avond, zeggen, maar het is eigenlijk nog middag.
1: Ja, maar ja, we zitten hier natuurlijk in de muziekhok. Met alle respect voor het hok. Het valt me nog mee met de warmte dit keer.
0: Ja.
1: Maar de komende dagen wordt het natuurlijk stijgen de temperaturen nog steeds. Dus het wordt weer ijsjes eten en proberen een beetje. Zeker als je wat ouder bent, maar zoveel mogelijk in de airco te blijven zitten.
0: Ja, want de temperatuur van 30 graden of meer, dat moet je toch een beetje opletten.
1: Daar moet je zeker mee opletten. Ja. Ik denk dat we hebben natuurlijk de ripplaat. Maar de ripplaat had ik eigenlijk al voorbereid. En toen overleed natuurlijk Gaynor Hopkins. En dan zullen jullie denken, nou, wie is nou Gaynor Hopkins? Ja, dat is de Welsh dame, de Welsh zangeres die Bonnie Tyler is gaan heten.
0: Oh.
1: Maar dat is haar artiestennaam, ze heet dus eigenlijk Gaynor Hopkins. Ja. Kom ooit uit een gezin van 6 kinderen en haar vader was mijnwerker. Dus ze hadden het niet bepaald breed thuis. Maar haar moeder was een operafan en deelde de passie voor muziek met haar kinderen. Met als grote voorbeeld Janis Joplin. Ging zij aan het werk. En Bonnie Tyler langzaam maar zeker naar ongelooflijk veel geploeter en geheister. Wat natuurlijk de weg naar boven tegenwoordig met social media kan heel erg snel gaan. Maar de meesten halen het natuurlijk helemaal niet. Terwijl soms daar verschrikkelijke dijken van stemmen tussen zitten. 1975,

die even instart voor je. Toonde meteen haar vocale kwaliteiten en haalde ze een top 10 mee. En het werd later zelfs in Europa een hit. Maar je hoort hier eigenlijk nog een vrij heldere stem. Nou, dat ze in 1977 eigenlijk wat meer succes kreeg en begon te toeren, werd er een knobbeltje op haar stembanden geconstateerd. Die ze moest laten weghalen. Maar tegen doktersadvies in sprak ze ervoor dat ze genezen was. En hierdoor heeft ze dat schorre geluid in haar keel gekregen. Waarbij ze dacht dat haar zangcarrière over was. Maar niets was minder waar. Want eigenlijk begon ze er alleen nog maar beter van te zingen. Al moet ik zeggen dat ik live... Ja, ik heb gekeken welk nummer zullen we nu instarten. En misschien een live nummer, maar de laatste jaren was ze toch niet echt... Moest je wel een hele grote fan zijn... om samen met een bus vol dames en heren, denk ik, af te reizen... naar een of ander zaaltje waar zij dan zong. Want mij had ze er niet meer mee. In ieder geval, Total Eclipse of the Heart is natuurlijk eigenlijk haar allergrootste hit. Geproduceerd overigens door Jim Steinman. En Jim Steinman kennen we natuurlijk van Meat Loaf en de successen van Bad Out of Hell. Later... In de komende weken zal ik wel eens wat meer over Jim Steinman vertellen... want dat was toch een vrij briljante man. En Bad Out of Hell en Meat Loaf, nou, dat is een heel verhaal op zich. Maar in ieder geval, ze won daarmee 2 Grammys... en haar naam was eigenlijk wel gevestigd. 2 jaar later had ze opnieuw een groot succes... en dit keer met Holding Out for a Hero. En dat is eigenlijk van de film Footloose... en dat heeft ze ook niet zelf geschreven... veel later heeft ze nog een keer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival in Malmö in 2013. Met het lief Believe in Me, maar ja, daar hoor je niemand meer over, want ze eindigde 19e al daar. Ze woonde in het Portugese Faro, onderging op 6 mei jongsleden een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm. En daar is ze eigenlijk niet meer van wakker geworden. 75 jaar jong, want dat kunnen we toch tegenwoordig wel zeggen. 2 generaties geleden waren we 75 jaar oud. Nu zijn we 75 jaar jong en vinden we dat gewoon veel te jong. Desalniettemin eren we haar hier met het nummer wat jullie nu gaan horen. Holding Out for a Hero.

0: Kaleo, Way Down We Go. Het is wel grappig, want we hebben hem eigenlijk, zonder dat we het van elkaar wisten, hebben we dit allebei in onze playlist staan, in onze eigen playlist.
1: Hij is ook alweer uit 2013, dus het is alweer 13 jaar oud, dit nummer.
0: Oh jeetje.
1: Ja. En het kwam op het idee eigenlijk, omdat 30 maart 2027, maar zo lang moet je natuurlijk kaarten van tevoren kopen, treedt hij weer op in het Ziggo Dome. Het is overigens een IJslander.
0: Ja.
1: Net als Björk.
0: Ja, het is een IJslandse rockband, zag ik.
1: Ja, Jökull Júlíusson. Maar hij zegt, noem me maar J.J. Júlíusson. En dat Kaleo, of Kaleo, dat is Hawaïaans. En dat is daar een hele populaire jongensnaam die de stem of het geluid betekent.
0: Ah.
1: En ook in het Grieks bestaat het woord Kaleo. En dat betekent dan roepen tot of uitnodigen. Dus eigenlijk vind ik het wel een hele sterke naam.
0: Ja.
1: En ik vind het ook gewoon een verschrikkelijk sterk liedje trouwens ook.
0: Ja, dat zeker.
1: Way Down We Go. Ja, dan nu even Something Completely Different. Crosby, Still, Nash en Young. En in dit specifieke geval gaat het over een liefdesliedje. Wat gaat over de romantiek van twee geliefden in hun huis. Ze hebben het helemaal voor elkaar. Ze hebben een fijn huis, twee katten in de tuin. En ja, het leven was zo zwaar, maar nu gaat het gemakkelijk vanwege jou. En wie zijn dan die geliefden? Nou, dat is Graham Nash van Crosby, Still, Nash en Young. En die was tot over zijn oren verliefd op Joni Mitchell. Die we natuurlijk allemaal kennen van The River en het album Blue. Ja, ik heb persoonlijk niet alles met Joni Mitchell, maar ze is Canadees en ze is toch wel een van de meest gevierde singer-songwriters van onze tijd. Samen hadden ze een optrekje in Hollywood Hills in Californië. En hij componeerde het lied in een uurtje op haar piano. Later zei hij dat het niet helemaal verveelde op de dag dat hij het had geschreven, maar dat het zou blijven spelen omdat het onderwerp een doodgewoon huiselijk geluksmoment voor heel veel mensen iets betekende. En dat vind ik dan wel zo leuk, want voor zover ik weet is Our House het enige, nou ja, liedje wat over een doodgewoon huiselijk geluksmoment gaat. Daar kun je dan toch nog iets moois over schrijven, over een doodgewoon moment. Geluksmoment dan weliswaar. Ja, en wat draaien we dan daarna? Ja, dan moeten we toch iets draaien van die eigenwijze Neil Young. Neil Young en Crazy Horse, wat natuurlijk zijn band, een van zijn band, roadies is geweest. Begon natuurlijk, had eigenlijk al voor Crosby, Stills, Nash & Young een carrière, maar daarna helemaal een hele eigenzinnige vent. Woont ook ergens helemaal afgelegen in de bergen. Maar desalniettemin ook wel weer een hele lieve jongen, want hij heeft een zoon die beperkt is en die houdt van treintjes. En toen het merk Merklin dreigde failliet te gaan, is hij daarin gestapt en heeft hij daar een heel groot aandeel in genomen. Omdat hij niet kon sieren dat hij zijn zoon teleur zou moeten stellen als hij nog eens een keer een nieuw treintje wilde kopen. Kijk, zo werkt het dan ook wel weer. Cortez the Killer. Ja, die hoor je niet veel op de radio. En dat is nou net de reden om hem hier bij Live and on the Cover natuurlijk te draaien. Cortez staat voor Hernán Cortés, die in de 16e eeuw met bruut geweld de Azteken uitroeide. En dat nummer dat krijgt als het ware een soort zwoem naar zijn persoonlijk verleden. Want in het laatste couplet zingt Neil Young dan over zijn intense reflectie over liefdesverdriet en verloren liefdes. Dus dat is wel een heel rare overgang van het veroveren op de Azteken en het iedereen uitroeien. Nou ja, tot het uitroeien van je liefde eigenlijk. Dus ja, het is in ieder geval allebei bagger en een hoop verdriet. Maar eerst even het huiselijke geluk van Our House.

0: Neil Young en Crazy Horse. En daarvoor nog Crosby, Stills, Nash en Young met Our House. Wij zijn allebei best wel, naast muziekliefhebbers, ook best wel filmliefhebbers of serieliefhebbers. Het is maar net hoe je het wil noemen. Alle eigenlijk een beetje van beide, denk ik wel.
1: Zeker.
0: En wat ik wel leuk vind daaraan, is dat er steeds vaker dat je weer merkt dat door een film of een serie een oud nummer weer...
1: Revivaled.
0: Ja, eigenlijk weer een beetje terugkomt. Nu is het met degene die, waar ik het zo over heb, nog niet zo dat hij weer terug de hitlijsten inkomt. Maar op internet gaat hij wel echt enorm rond. En op social media, zoals Instagram en TikTok, daar gaat hij eigenlijk gewoon weer helemaal rond. Dus ik dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk om weer eens even dat nummer terug te brengen. Het komt allemaal door de film Voicemails voor Isabel. De hoofdrolspeelster verliest eigenlijk al op vrij jonge leeftijd haar zusje. Die is chronisch ziek. Dus wie nogal snel huilt bij een film, bij deze weet je vast dat je vanaf minuut 3 de zakdoeken er vast bij kan pakken. Want dat gaat best hard aan het begin. Maar wat heel mooi is in de film, is dat één bepaald nummer heel erg tussen de hoofdrolspeelster en haar zusje speelt. En dat is Dancing on My Own van Robin. In het begin gaan ze al, als ze dan weer iets goeds te vieren hebben of iets wat even goed gaat, dan dansen ze erop samen. Ja, spoiler alert, het zusje overlijdt dus al vrij snel. En zij moet weer verder. En dat vindt ze best lastig. En daarom gaat ze regelmatig Dancing on My Own draaien. Het is dus een nummer van Robin. Het is al uit 2010, dus het is al best een wat ouder nummer. Heeft toen in Nederland het ook helemaal niet zo heel goed gedaan. Het is eigenlijk helemaal nooit in de top 40 gekomen. Alleen maar in de tipparade. Maar het grappige is dat er ook een coverversie van gemaakt is. Gemaakt. Eigenlijk had ik hem ook als coverplaat kunnen gebruiken. Bedenk ik me nu. En dat is namelijk van Callum Scott. En hij heeft er een veel rustigere versie van gemaakt. Heeft hij in 2016 gedaan. Even een klein stukje daarvan. Somebody
1: say. Ik herinner me dit nummer nog wel.
0: Ja?
1: Omdat die Callum Scott deed mee aan de Engelse versie van...
0: Idols of
1: zoiets,
0: The Voice.
1: Ja. Met, hoe heet die bekende Simon.
0: Ja.
1: Hij won. Maar toen hij dit nummer zong, moest hij Simon zelfs huilen.
0: Oh.
1: En daarom is hij bekend geworden. Hij is later ook in Nederland, heeft hij nog met... Ilse de Lange, volgens mij, of zo een liedje opgenomen. Callum Scott.
0: Oh, dat zou nog wel kunnen. Begin met iets te dagen nu. Ja.
1: Maar hij heeft toen meegedaan aan de Voice of England of aan, hoe dan ook, zoiets. Met dit nummer.
0: Ja. Dat is een hele mooie rustige versie. Deze heeft wel de Nederlandse top 40 gehaald. Is op 7 gekomen. Dus die is eigenlijk succesvoller nog dan de versie die Robin heeft uitgebracht. Maar ik dacht juist omdat, het is een hele mooie cover, dat zeker. Maar ik denk het origineel is dan toch in dit geval leuker. Omdat het toch een beetje een revival is. En het gewoon heerlijk lekker uptempo nummer is.
1: Maar dan heb je me toch even nieuwsgierig gemaakt.
0: Ja.
1: Voicemail?
0: Voicemail voor Isabel.
1: Maar...
0: Op Netflix.
1: Spreekt ze dan gewoon steeds haar voicemail in?
0: Ja, wat het dus inderdaad het verhaal is, het zusje overlijdt. En uiteindelijk, zij kan er niet mee omgaan. Ze kan er geen plekje geven. Wat ze op een gegeven moment gaat doen is, dan gaat ze dus inderdaad haar zusje bellen. Maar die neemt natuurlijk de telefoon niet op. Dus spreekt ze eigenlijk voicemails in met alles wat er in haar leven gebeurt. En dan is er een man, een jongen, die krijgt een nieuwe werktelefoon. Die mist dus een oproep en hoort daarna die voicemail. En die, in het begin weet hij natuurlijk ook niet hoe en wat. Die denkt, het is iemand verkeerd nummer, wil daar contacten. Loopt uiteindelijk op het anders uit. En uiteindelijk hoort hij dus in zijn voicemail dat dus het zusje overleden is. En dan vind ik het zo mooi dat hij haar de gang laat gaan. Maar het is een film of niet. Dus ze ontmoeten elkaar. En de rest zal ik in het midden laten voor wie hem nog wil bekijken.
1: Oké, dus op een gegeven moment kun je de zakdoek er wel even wegleggen.
0: Ja, maar uiteindelijk, ze mogen wel weer terugkomen af en toe. Dus want de film eindigt ook met dus Dancing on My Own. Het is een heel mooi stuk en je moet vooral goed kijken.
1: Maar het is dus eigenlijk wel een aanrader.
0: Ik vind het wel een mooie film, ja. Als je een beetje van dit genre houdt, dan wel, ja.
1: Nou, ik pas even, maar alle vrouwelijke luisteraars onder ons.
0: Ja, zou je...
1: En voor die mannen die verplicht naast ze moeten zitten op de bank.
0: Ja, precies. Ja, is dit wel een mooie.
1: De kijktip van Romy.
0: Precies. Robin, Dancing on My Own.

0: Robin, Dancing on My Own. Ja, het blijft toch eigenlijk best wel een heel erg lekker nummer, hè, zo?
1: Ja, wat ik ook wel leuk vind is dat het eigenlijk natuurlijk een trieste tekst is... die dan toch weer met een optimistisch geluid is gezongen. Ja. En dat vind ik altijd wel mooi. He, want de emotie moet eigenlijk niet in het, in het liedje zitten... maar moet eigenlijk gewoon in de tekst dan zitten die dan bij jou op die manier binnenkomt.
0: Ja.
1: En die moet je zelf eigenlijk vrij emotieloos zingen, denk ik. Dat is haar wel goed gelukt. Dat is, ik denk niet dat ze haar leven lang alleen is gebleven.
0: Ik weet het niet eigenlijk. Ik heb het niet opgezocht, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, het is een hele kleine overgang van Robin naar de artiest van de week. Ik was 6 jaar. En toen kwam het album Machine Head van Deep Purple uit. En dat is echt wel een reuze klassieker. En ja, eigenlijk is Deep Purple een beetje van... nou ja, je zou kunnen zeggen voor mijn tijd. Maar ja, ze zijn met een afscheidstournee bezig. En op 9 november aanstaande ben ik erbij in het Ziggo Dome. Child in Time zullen ze niet meer zingen. Want dat gaat ze tegenwoordig veel te hoog. Maar Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Gillan, die zijn er nog steeds. En Ian Page trouwens ook. Alleen John Lord, een ongelooflijke briljante mind. Daar vertel ik nog wel eens wat later over. Is helaas ons ontvangen. Ja, we hebben het dan nu over. Het is de coverplaat van deze week. When a Blind Man Cries. Dat overigens ook van het album Machine Head is. En het is later gecoverd door Metallica. In eerste instantie in 2012 hebben zij een tribute-album van Deep Purple gemaakt. En dit nummer werd zo ongelooflijk enthousiast ontvangen... dat ze het later in 2016 opgenomen hebben op hun album Hardwire to Self-Destruct. Het is grappig, omdat zij hem eigenlijk iets meer bluesachtig zingen... en iets slomer gitaarspel hebben dan het origineel van Deep Purple... Ja, en dan moet er natuurlijk een knaller van Deep Purple achteraan. En in dit geval zit daar een leuk verhaal aan vast. Want Deep Purple was in Zwitserland om het album Machine Head op te nemen... in een mobiele studio die de groep gehuurd had overigens van de Rolling Stones. En de band was uitgenodigd in december 1971... om een optreden van Frank Zappa bij te wonen... in het theater van het casino van Montreux. Tijdens het optreden vuurde iemand uit het publiek een lichtkogel af. Ja, wat een sukkel. Waardoor het brand uitbrak en het theater volledig tot de fundering afbrandde. De rook verspreidde zich over het meer van Genève. En een paar dagen later werd bassist Roger Glover... na een droom wakker met de titel Smoke on the Water in zijn hoofd. En Smoke on the Water verwijst dan uiteraard naar de rook boven het meer van Genève. In het nummer wordt overigens ook verwezen naar de Rolling Stones mobiele studio... als de Rolling Truck Stones Thing en de Mobile... De passage Funky Claude was running in and out verwijst naar Claude Knobs, de directeur van het Montreux Jazz Festival, die een aantal toeschouwers aan het vuur heeft helpen ontsnappen. Leuk, een plaat met zijn verhaal. Maar eerst de cover, Metallica.

0: Ja, Deep Purple met Smoke on the Water. Heerlijk natuurlijk, geschreven door Roger. En Glover, die is natuurlijk van...
1: Oh jee, Overhoring. Ik weet het even niet meer.
0: Lekker. All you need is love.
1: Ah, natuurlijk.
0: Maakt allemaal niet uit. Ja.
1: We zijn aan het einde van de eerste uur.
0: We zijn aan het einde van het eerste uur. Ja, wat jammer, we hebben altijd te veel nummers eigenlijk erin staan. Maar goed, we openen het volgende uur wel met een heerlijk nummer van The Hollies. A long, cool woman in a black dress. En we eindigen natuurlijk ook fantastisch.
1: The Beach Boys.
0: God only knows. Tot het volgende uur.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.

0: The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. En daarmee welkom bij het tweede uur van Live and Undercover hier op Voorst Veluwezoom. Mijn naam is Romy, tegenover mij zit Jos.
1: Hallo.
0: Hallo. En we gaan er nog weer een heel mooi uur van maken. Wat hebben we onder andere dit uur allemaal?
1: Nou, we gaan het zeker een tijdje hebben over John Michael Osborne, oftewel Ozzy Osborne. En we gaan zelfs drie nummers draaien. Vrij extreem, maar de man is ook vrij extreem.
0: Ja.
1: Dan gaan we nog naar de platenkast. Hè? En dan Blackfield. Wie zou dat? Blackfield, hartstikke mooi. Voor velen wordt dit een eerste kennismaking met Blackfield. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ik weet zeker dat het nummer wat we gaan draaien tot de verbeelding gaat spreken. We hebben natuurlijk de adventkalender.
0: Ja.
1: We gaan het nog even kort hebben over Herman Brood. Afijn, waar hebben we het allemaal niet over? Ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen met de ripplaat eigenlijk.
0: Voor deze
1: daar
0: week.
1: Komt het op neer, hè? Ozzy Osborne, ja. Ja, we hebben het eigenlijk over, hè. De man heeft ongeveer een carrière gehad van 50 jaar. Dat is natuurlijk nogal wat. En ongetwijfeld heeft hij nu ongeveer rond de 100, 120, 130 miljoen platen verkocht.
0: Zo.
1: Osborne verkreeg natuurlijk bekendheid als leadzanger van de heavy metal band Black Sabbath. En in zijn latere solo-carrière behaalde Osborne een multi-platina-status. En ook nog eens een keer via een rechtszaak 50% van alle opbrengsten van zijn periode van Black Sabbath. Dus de man heeft het voor zichzelf niet zo slecht gedaan, al lag dat niet zozeer aan hemzelf. Hij werd geboren in Engeland, in Birmingham. En groeide op in een heel arm gezin. En als jij tijdens je jeugd maar één paar sokken en één paar schoenen kunt hebben, dan kun je toch zeggen dat je vrij arm bent.
0: Ja, zo.
1: Op 14-jarige leeftijd was het dan misschien niet meer zo raar dat hij het niet meer zag zitten en hij probeerde zelfmoord te plegen door zich op te hangen aan een waslijn. Zijn vader kwam net op tijd thuis en die haalde hem letterlijk van de waslijn af. Ja, het is echt waar, lieve luisteraars. 3 jaar later maakte Osborne voor het eerst kennis met de gevangenis wegens een inbraak. En na een aantal criminele jaren met drank en drugs herontdekte Osborne eind jaren 60 zijn liefde voor muziek. En het was zijn moeder, het is altijd weer je moeder, die hem aanmoedigde om in de muziek te gaan. En mama die was namelijk een enorm fan van The Beatles. En Ozzy had natuurlijk geen cent te makken. Dus stal die maar platen van The Beatles om daarna te luisteren. Vervolgens ging hij nog in een slachterij werken waar hij gefascineerd raakte door dieren en door de dood. Ook natuurlijk wel weer bijzonder. Uiteindelijk was het zijn vader die zijn handjes ook nog eens een keer los had zitten. Die zich toch in de schulden stak om voor zijn zoon een microfoon en een versterker te kopen. En daarmee kwam zijn carrière echt van de grond.

0: dat is natuurlijk, daar kunnen we ook een boek over schrijven. Gaan we niet doen. Uiteindelijk heeft hij maar heel kort eigenlijk bij Black Sabbath gezeten. Want ze gingen al vrij snel uit elkaar vanwege allerlei artistieke verschillen. Black Sabbath ging achtereenvolgens verder met Roddy James Dio. Ook fantastisch. Ian Gillan, die overigens nu ook in Deep Purple speelt. En Osborne die ging zijn eigen weg. Ja, even kort, waar begon Osborne dan mee? Nou, die begon dus, start er maar even in. Ja. Dit had hij eigenlijk natuurlijk al wel willen schrijven voor Black Sabbath, maar die gingen een andere weg. Crazy Train en Mr. Crowley. Ga er maar eens naar luisteren. Dat waren eigenlijk een beetje twee van zijn eerste hits. En dat gaf al wel aan. De beste man had altijd onrust in zijn kop. Hij was eigenlijk zo briljant dat hij gewoon stijf stond van de drugs en de drank. En later is ook gebleken, ze hebben namelijk onderzoek naar hem gedaan. Hij kon zomaar 4 of 5 flessen whisky's achter elkaar opdrinken. Zonder dat hij het gevoel had dat hij daardoor van onder de invloed raakte. En er zat iets in zijn DNA, aangetoond zelfs, waardoor hij eigenlijk kon drinken wat hij wilde en nauwelijks dronken werd. Ja, dat is dan ook een kostbare geschiedenis, denk ik. Ja, in die gekke jaren kwam hij een beetje in opspraak, omdat hij, ja, de welgemeende vleermuisincident tijdens een van die optredens, een fan gooide een vleermuis op het podium. Hij heet niet voor niks de Prince of Darkness. En vervolgens dacht Osborne dat het een nep vleermuis was. En voor de lol wilde hij die kop eraf bijten van dat speelgoed vleermuisje. Alleen het bleek een echte vleermuis te zijn. Dus hij beet de kop af van een echte vleermuis en kreeg daardoor de dierenrechtenorganisatie achter zich aan vanwege het doden van een vleermuis. Moest het ziekenhuis in, werd daar namelijk opgenomen, omdat hij natuurlijk allerlei bacteriën had opgelopen. En maar uiteindelijk, ja, kreeg hij daardoor wel een platencontract aangeboden. Toen dacht hij bij het onderhandelen voor zijn platencontract in een relatief dronken bui, ik neem 2 duiven mee. Want de platenmaatschappijnaam was Columbia, wat het Latijnse woorden is voor duif, Columba. En hij wilde ze bij wijze van een stunt vrijlaten. Maar hij was uiteindelijk zo dronken dat in plaats van dat hij ze vrijliet, dat hij de kop van die 2 duiven eraf beet.
1: Nee toch, jeetje. Ja.
0: Dat resulteerde erin dat enkele nette pakken van de mensen van de platenmaatschappij vol bloedspetters kwamen en Osborne werd uit het gebouw verwijderd. Toch tekende iedereen, vooral omdat de platenmaatschappij wel brood zag in zo'n apart figuur als Osborne. De controverses lijken te hebben bijgedragen aan zijn populariteit. Ja, nou ja, en dat gaat natuurlijk maar door en dat gaat maar door. Uiteindelijk ontmoet hij Sharon, die ook al betrokken is bij in de tijd van Black Sabbath. Die weet hem toch weer een beetje op het rechte pad te krijgen. Aardig wat kinderen. Volgens mij heeft hij 5 kinderen uiteindelijk. Nou ja, wat willen we dan? We hebben natuurlijk uit de tijd van Black Sabbath hebben we Paranoid uitgekozen. Heerlijk, lekker sterk nummer. En het duurt nog geen 3 minuten, dus dat is heerlijk. En dan hebben we Ozzy Osbourne met No More Tears, wat ik een prachtig nummer vind. Ook een heerlijk intro. En als een van de laatste platen heeft hij het nummer Ordinary Man gemaakt met Elton John samen. En dat vond ik toch wel heel erg prachtig. Voor iemand die continu last had van waanideeën, heel slecht sliep en echt de medicatie nodig had die hij altijd heeft genomen om überhaupt zich staande te houden, ja, heeft hij het toch nog wel, denk ik, heel erg lang volgehouden. Mede, denk ik, door een heel hecht gezinsleven. Daar kan ik ook nog van alles over vertellen, want uiteindelijk heeft hij in een van die waanillusies met alcohol, opioïden en noem het allemaal maar op, heeft hij zijn vrouw nog een keer geprobeerd te vermoorden. Wat overigens niet gelukt is. Zij heeft hem dat nog weer vergeven. En uiteindelijk kreeg hij in 2013 de ziekte van Parkinson. Het is een ongelooflijk bijzondere man die dan in 2019 nog met Post Malone het lied Take What You Want uit heeft gebracht. Nog met Slash samen heeft gespeeld. En dus met Elton John. Dus 3 platen achter elkaar, wat ik persoonlijk de middels het mooiste vind. Maar start Paranoid maar in. Heerlijk. Even lekker uit je dak.

0: 105.3 en 107.5 FM.
1: Voor Veluwezoom.

0: Zo, wat een hoop verschillende soorten stijlen. Muziek heeft die man zo bij elkaar.
1: Ja, en je kunt er nog 6 draaien. En inderdaad, van enorm rustig tot heel erg chaotisch. Maar dat was denk ik ook precies zoals het zich in zijn hoofd afspeelde. Bijzondere man. Die ons heel veel bijzondere muziek heeft nagelaten.
0: Nou, absoluut.
1: Dus waar zijn we gebleven, Rome?
0: Nou, we hebben allebei heel veel muziek in onze platenkast allebei staan.
1: Dat is zeker waar.
0: Heel veel vinyl. Jij hebt ook heel veel cd's. Ik heb iets minder cd's. En nou ja, ik heb sowieso mijn collectie is iets kleiner dan die van jou. Maar jij hebt iets langer de tijd al gehad om alles te kunnen verzamelen en bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja.
0: En omdat we er zoveel hebben, vinden we het wel leuk om daar af en toe eens iets uit te halen en wat over te vertellen. En waarom en hoe en wat. Dus wat heb jij uitgekozen voor deze week?
1: Ja, een van mijn eerste liefdes op het gebied muzikale liefdes was Supertramp. En dat is het eigenlijk tot de dag van vandaag nog. En als je je verdiept in die muziek die overigens door een Nederlander is tot samen gebracht. Want Supertramp sloeg geen deuk in een pakje boter in die tijd, commercieel gezien. En was het niet voor een Nederlander investeerder die erg van die muziek hield, die dan toch nog maar een album heeft gefinancierd, wat uiteindelijk gewoon voor hun de doorbraak betekende. Dus anders dan hadden we deze prachtige muziek allemaal weer niet gehad. Dus waar die Nederlanders allemaal niet goed voor zijn. Nou, na wat schouderklopjes hier en daar. Mijn favoriete live album was dus Live in Paris altijd. Uit 1979 van Supertramp. Grijs gedraaid. Totdat ik onlangs eigenlijk een ander live album tegenkwam. Live 1997. Supertramp. En daar staan voor een heel groot deel natuurlijk wel dezelfde nummers op. The Breakfast in America, Take the Long Way Home, From Now On. Gaat maar allemaal door. School, uiteraard. Een nummer wat overigens gewoon wat vaker moet worden gedraaid, want die blijft maar zakken in de top 2000. Begrijp ik helemaal niks van. Maar ook Free as a Bird, Cannonball. En dat zijn natuurlijk eigenlijk van het één laatste album. Eigenlijk het laatste goede album van hun, maar het één laatste album. Een latere versie. En daardoor ook kwalitatief gezien beter. Dus ik denk, nou, weet je wat? Roger Hudson, die nu natuurlijk nog going strong, zeg maar. Ik denk dat hij ook 78 is, 79 zo'n beetje. Treedt af en toe nog op. Heb ik een paar keer live mogen zien. In Monaco onder andere. En die heeft hem in een gelimiteerde uitgave van 100 stuks met zijn signatuur erop, onder zijn fans verdeeld. En ik was een van de gelukkigen, dus daar heb ik een LP van. En die heb ik de laatste paar keer lekker flink gedraaid. Dus ik denk, dat gaan we lekker doen. En dan doen we Goodbye Stranger, want dat is ja niet een nummer wat iedereen meteen, denk ik, zal herkennen, maar gewoon een fantastisch nummer is. Dus ja, ik zou zeggen, kom maar door. Goodbye Stranger.
2: Was an early morning yesterday. I was up before the dawn.

0: Blackfield met het gelijknamige album Blackfield. Ja, ik was even het gehoor kwijt.
1: Ja, snap ik, ja.
0: Ja, dat kan even. We waren eigenlijk nog een beetje... We hadden allerlei nummers ingetoetst en we kwamen een beetje voorbij de tijd. Dus we moesten even reorganiseren. Ja, wat is er nou Blackfield? Ik vind het een heerlijk nummer. Stephen Wilson van Porcupine Tree en van Stephen Wilson zelf natuurlijk. Aangevuld met Aviv Geffen. Ja, er komen goede dingen uit Israël. Hij is er een van. Hij is overigens ook een vredesactivist. Maar hij is daarnaast ook nog eens een keer een enorm creatief persoon en een goede zanger. Hij heeft al vaker bij Stephen Wilson achtergrondzangkoren verricht. Maar samen zijn ze dan het gelegenheidsbandje Blackfield. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5. Dit was van Blackfield 2. Op een gegeven moment is Stephen Wilson een beetje afgehaakt. En is Geffen alleen doorgegaan. Die is al bij Blackfield 5 of 6 bezig, volgens mij. En het blijft gewoon wel lekkere muziek. En dan nu over naar...
1: De muzikale adventkalender.
0: Van Romy. Ja, eigenlijk is het mijn kalender, maar hij is aan jou gericht.
1: Precies, ja. Nog even kort wat het is. Je hebt de afgelopen 2 jaar voor mij... In de decembermaand, eigenlijk de adventperiode... dus de 4 weken voor kerst... een muzikale adventkalender voor mij gemaakt... waarbij ik elke dag een envelop mocht openmaken... waarin jij een mooi verhaal hebt verteld... over een bepaalde artiest en een bepaald nummer. En omdat er zoveel goede verhalen in zitten en zoveel goede nummers... kiezen we er eigenlijk elke week eentje uit. En deze week is dat van Pink Floyd. Eigenlijk jouw favoriete band.
0: By far.
1: By far. En je hebt gekozen voor Us and Them. Dit is van dinsdag 9 december van afgelopen jaar. En dit heb je erbij geschreven. Pink Floyd, who else, is onvervalst eerlijk in haar teksten. De leden, geschreven door Richard Wright, proberen hiermee geen bepaalde zienswijze op te dringen. Ze prediken geen... agenda, filosofie en of geloofssysteem. Het nummer draait om de zinloosheid van oorlog, verdeeldheid en discriminatie. Men schrijft hier over menselijke conflicten, vooroordelen en sociale ongelijkheid die mensen bestempelen en van elkaar scheiden. Een krachtig nummer over tegenstellingen, us and them, zwart-wit, simpele wijze tegen zaken mensen aan te kijken. Individueel hebben de meesten van ons wellicht nog wel goede intenties, maar blijken wij toch te veel kuddedieren te zijn, geneigd om zogenaamde haatpredikers te volgen. Geef vooral anderen de schuld van de beperkingen die wij zouden kunnen ondervinden in ons persoonlijke omgeving. Wat is het toch knap om een dergelijke heldere boodschap, wake-up call, te verpakken in dit prachtige nummer. De melodie en sfeer heeft al een vervelend element. Ja, jouw handschrift is prachtig, maar soms wat lastig lezen voor mij. Een van de krachtigste nummers verpakt in een prachtig muzikaal cadeau met een grote strik eromheen. Tijdloos, eerlijk en confronterend, zegt het voort.

sharp shop. They don't do it again.

0: Herman Brood en het Wild Romance met Saturday Night. Ja, dat blijft er toch een heerlijk nummer. En het is dit jaar, of volgens mij gisteren of eergisteren, 25 jaar geleden, dat Herman Brood van het Hilton Hotel in Amsterdam een einde aan zijn leven heeft gemaakt door daarvan af te springen. Dus ja, rest ons nog af te sluiten.
1: Ja, 2 uur zijn weer voorbij gevlogen.
0: Het vliegt voorbij, hè?
1: Ja.
0: En we sluiten af met het een van de zonnigste lenteliedjes ooit geschreven. Maar het gaat over de zon.
1: Ja.
0: Hier komt de Sun van de Beatles. Ja, George Harrison, hè. Blijft natuurlijk gewoon geweldig. En eigenlijk, hij zit er helemaal doorheen als hij dit nummer schrijft. Hij is zelfs even uit de Beatles gestapt. Maar na een moeizaam jaar in 1969 stapt hij weer in en schrijft hij dit heerlijke nummer. Voor iedereen een geweldige week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze houden daar volgens Tiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong, het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Veen Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere nummers die gebruikt zijn als radiotunes. En naar aanleiding van de nieuwe single van Katy Perry heeft Anne Fleur een 2 van 1 gemaakt. En een zomerse tweesprong met de favoriete bands van Germa en mij. Ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Al Stewart, 80 jaar inmiddels, is een Schotse zanger en componist. Zijn eerste plaatje is de single The Elf uit 1966. Een jaar later komt zijn debuutalbum uit, Bedsitter Images. En dit album komt uit via Columbia Records. De plaat komt onder de titel Concerto for Folk, Singer en Orchestra. Deze naam geeft weer waar het om gaat. Een volkszanger omringd door orkestmuziek. Al Stewart gaat met een orkest op promotietour en komt bijna failliet terug.

of the Cat is het zevende studioalbum van Al Stewart. En het is, net als de voorgaande twee albums, geproduceerd door Alan Parsons. Al Stewart had de eerste zes albums opgenomen voor CBS als deal van een contract. CBS liet echter weinig van zich horen en Al Stewart voelde zich niet serieus genomen. Hierna ging hij over naar RCA, die wel in hem geïnteresseerd is. CBS heeft direct spijt, want Year of the Cat en opvolger Time Passages worden Stewart's meest verkochte albums. En de eerste tweesprong van vanavond is de tweesprong met Radio Tunes. Walter Ferguson is een Canadese jazz-trompetist en bandleider. Als kind studeert hij piano en viool en op 9-jarige leeftijd begint hij op de trompet. In die tijd speelt hij al in een kleine schoolband die optreedt bij openbare schoolactiviteiten. Na zijn studie is hij vaak te horen op CBC Radio met jazzcomposities die hij zelf schrijft en uitvoert met de groepen waarvan hij bandleider is. De compositie Hollywood is in Nederland vooral bekend geworden als tune van het radioprogramma Soul Show.

Starlet van de BB&Q Band. Iedereen die wel eens naar de top 40 heeft geluisterd, kent dit nummer. Althans, de intro. Deze wordt namelijk gebruikt als overzichtstune. Dus als de DJ bijvoorbeeld een overzicht geeft van de nummers 40 tot 30, dan hoorde je dat intro. Starlet staat op het debuutalbum van de BB&Q Band met de gelijknamige naam BB&Q Band. De grootste hit van dit album is On The Beat. Starlet is nooit op single uitgebracht en heeft dus ook niet in de tipparade gestaan, terwijl veel Nederlanders dit nummer toch eigenlijk best wel goed kennen. En van de tune die gebruikt is voor de top 40 is het maar een kleine stap naar de tweesprong waarin ik terugblik op de top 40 uit een bepaald jaar. En deze keer is dat de lijst van 9 juli 1977. 49 jaar geleden alweer. En de top 3 is dan als volgt. Van 7 naar 3 gestegen. Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Op 2 blijven staan Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This. En op 1 blijven staan Boney M met Ma Baker. The Guys and Dolls is een Britse popgroep die in 1974 is opgericht. De band bestaat uit de leden Paul Griggs, David Venday, Teresa Bazaar, Dominic Grant, Martine Howard en Julie Forsythe. Bazaar en Venday verlaten in 1977 de groep en oogsten veel succes als het duo Dollar. In 1980 verhuizen de overige 4 leden naar Nederland, waar zij met producent Gerard Stellaert gaan werken. In 1985 valt de band uiteen en gaan Grant en Forsythe als duo verder. Grote hits van The Guys and Dolls zijn There's a Whole Lot of Loving, de nummer 1 hit You're My World en Mamacita, welke nieuw binnenkomt op plek 24 in de top 40 van 9 juli 1977. En ik ga deze draaien vanaf vinyl.

Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. Ja, en voor sommige mensen is dit Baccara. Maite Mateos en Maria Meniola zijn twee flamenco-danseressen die optreden voor toeristen in Hotel Tres Islas op het Canarische eiland Fuerteventura. Ze worden ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA Records. Yes Sir, I Can Boogie wordt in de zomer van 1977 een grote internationale hit en gaat in totaal 18 miljoen keer over de toonbank. En het is daarmee een van de meest verkochte singles aller tijden. Op 9 juli 1977 stijgt de plaat van 11 naar 5 in de top 40. En de 2 van 1 is, zoals aan het begin van het programma aangekondigd, samengesteld door Anne Fleur. En omdat er een nieuwe single van Katy Perry is uitgekomen, vindt zij het een goed moment om weer eens twee liedjes te draaien van haar favoriete artiesten. One of the Boys uit 2008 is het debuutalbum van Katy Perry. Er zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. En van dit album gaan we luisteren naar de track If You Can Afford Me, wat geen single is geweest.

Ja, en op de landelijke zenders hoorde je misschien niet zoveel. Of misschien wel helemaal niet. Maar hier bij de tweesprong natuurlijk wel. De nieuwe van Katy Perry, Watch It Burn. En deze is op 25 juni 2026 uitgebracht. Het is een poprock nummer met teksten over opgekropte woede, emotionele ontlading en het herwinnen van persoonlijke kracht na jaren van mensen pleasen. De track is gericht op liefde en licht. Het is echt een geweldig nummer, aldus Anne Fleur. En bedankt voor je bijdrage van de muziek van tegenwoordig. In de zomer is de tweesprong twee liedjes van de favoriete bands van Germa en mij. Te beginnen met de Frank Boeiengroep. Deze band ontstaat eind jaren 70 in Nijmegen en heeft als bekendste hits Zwart-Wit en Kronenburg Park. In 1991 gaat het gezelschap uit elkaar omdat Frank Boeien als solotiest verder wil. Op 14 juli 1984 komt de single Contact nieuw binnen in de tipparade.

De Pet Shop Boys met het opzwepende Se Avida E, oftewel That's the Way Life Is. Een single die in augustus 1996 in de tipperade heeft gestaan. Neil Tennant is morgen jarig en hij hoopt dan 72 jaar te worden. En deze dag, vandaag dus, staan ze met de Dreamworld Greatest Hits Live Tour in het Sparkassenpark in Mönchengladbach in Duitsland. Dus als je er nog heen wil, dan kan dat nog wel, want dat is niet zo heel erg ver rijden. Voor deze week in de muziek ga ik als eerste terug naar 1977. Na jaren bij verschillende platenmaatschappijen voor niets te hebben aangeklopt, krijgt Declan McManus bij het onlangs opgerichte Stiff Records eindelijk een platencontract. Hij zegt zijn baan bij het cosmetica-bedrijf op en wordt beroepsmuzikant. Als artiestennaam kiest hij voor Elvis Costello. Na Elvis Presley en D.B. Costello, de artiestennaam van zijn vader Ross McManus, die muzikant en bandleider is. In juli 1977 verschijnt het debuutalbum My Aim Is True met erop de eerste single Watching the Detective.

Junior Bradshaw en Kevin Liverpool worden tot respectievelijk 10 jaar en 18 jaar cel veroordeeld wegens het plan om Josh Stone te beroven en te vermoorden. Ze zijn bij het huis van de zangeres opgepakt met onder andere een samurai-zwaard, twee hamers en messen. En je hoorde van Josh Stone het nummer Karma van haar CD LP1. En dat was de eerste plaat die ze uitbracht onder haar eigen naam en op haar eigen label. Nou, dan zijn we bijna aan het eind gekomen voor deze aflevering van de Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. In zijn programma aandacht voor de nieuwe plaat en oude nummers van de Rolling Stones. In de tweede uur veel Anouk met liedjes van het album Together Alone. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En ik heb nog één nummer klaarstaan en dat is het volgende nummer. Now That We Found Love is een nummer geschreven door het componistenduo Campbell en Huff. Het lied wordt voor het eerst uitgebracht in 1973 door de OJ's op hun album Ship Ahoy. De track verschijnt niet als single. De Jamaicaanse reggae-band Third World neemt in 1978 een reggae-cover op van het nummer en brengen het wel uit als single. Het lied wordt in meerdere landen een hit, waaronder Nederland. En hier komt het tot een top 3 notering in de Nederlandse top 40. Maar dat liedje ga ik niet draaien van Third World, want ik ga die andere single van hun draaien. En dat is het nummer Talk To Me.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wij zijn Bram en Esther van
1: Stonewashed en wij luisteren elke keer naar
0: The Glory of Gospel, want daar hoor je de beste muziek.
1: The Glory of Gospel, our station.
2: Sometimes I feel like I just keep pretending.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookt doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

If the sky

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal.